0: auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen. Alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten? Tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, wat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
0: Dit is Merwe Radio.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch

0: gewoon op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En niks

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en 1 graad of 18.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.

De zaterdag op Merwe Radio is anders dan anders. Met van 10 tot 12, Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2, Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4, de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Sliedrecht Toen en Nu. En van 4 tot 6, het Hitmuseum met René van Wijngaarden.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa Kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Een hele goede avond bij een nieuwe uitzending van The R. Alternatieve muziek op de vrijdagavond. Alleen een uurtje eerder, want ik ga vanavond naar een concert richting Utrecht. Excuses. En ja, het zijn twee bands die ik eigenlijk altijd heb willen zien. Althans, één van de twee bands. Maar het concert is van richting de band Pink, Breath of Heaven en... ja, de Nederlandse band Resplendor. Heerlijke band zijn dat. Dus vandaar een uurtje eerder, 7 uur weg en dan hoop ik het te halen. Maar goed, uurtje The R vroeger. En ik ben begonnen met een Australische band. Best wel een lange naam. The Belair Lip Bombs is een Australische indie rockband uit Victoria. Waarschijnlijk de gemeente, of hoe zeg je dat? De staat Victoria in Australië. Maar ze zijn al sinds 2017 bezig. En ze hebben nu een nieuw album, althans een jaartje geleden. En dat album heet Again. En hun zijn eigenlijk de eerste band in Australië die getekend heb voor het label. Het label van Jack White. En het nummertje klonk super, vond ik. Luister verder, zou ik zeggen. En dan kan je zelf daar je mening over geven. Ja, iedere week ook de Gotische Kathedraal. En deze week ga ik naar een Amerikaanse band. De Deceits. Deceits. Het is een postpunk band uit Los Angeles. In 2021 opgericht. Het is een duo. En af en toe speelt er natuurlijk iemand mee. Want ik zie allemaal fotootjes waar ze met z'n drieën staan. Maar in ieder geval geïnvloeden zijn death rock, moderne god. En ook donkere postpunk. Het neigt zeer erg naar de Cure, vind ik. En dat kan je zeker aan de zanger die hier zingt. Kevin Poppy Marindo zit nogmaals een heel hoog Robert Smith gehaald in. Plaat heet If There's No Heaven. En het nummer is Failures, Deceits.

Ja, heerlijke band uit Zweden, zei ik op mijn Facebook. Maar dat is niet zo. Ze komen gewoon uit Frankrijk. Ik dacht altijd dat ze uit Zweden kwamen. Maar goed, dan praat ik over de band Urza Pops. Dat is een indie shoegaze band. In 2022 opgericht. En ze combineren luidruchtige shoegaze gitaargeluiden met dromige melodie. En de stijl wordt ook wel eens bekend of omschreven als dream pop met een sausje noise pop. Het nummer was Disarm en dat komt van hun debuutalbum Up uit 2025. Dus Urza Pops, niet uit Zweden, maar gewoon uit Frankrijk. Dan ga ik naar een artieste, No Joy. Het is een Canadese showcase band ook en ik weet niet wat hier allemaal achter zit. Ik heb nooit even de tijd genomen hoe die samenstelling zit in elkaar met deze band. Maar meestal als je wat opzoekt, zie je een vrouwelijke dame die hier zich profileert als zangeres. De band zelf is toch wel apart, vind ik zelf. Shoegaze, zei ik al, indie rock. Maar ze maken ook afwijkende dingen dat eigenlijk niet goed te omschrijven is. Ze hebben een aantal leuke vinylplaten uitgebracht. En dit is volgens mij de laatste, Bugland. En daar staat het nummer op. I hate that I forget what you look like. Dus mondje vol. Is van de week binnengekomen, deze plaat. Was een hele leuke aanbieding. Ik dacht iets van zo'n 16 euro of 17. Dat wil BOL nog wel eens doen. En dan opeens schiet hij weer naar boven. Maar ik heb hem in ieder geval kunnen scoren. En we gaan lekker luisteren naar No Joy. En spot zeker de andere platen ook.

No Joy uit Canada van het album Buckland. Terug in tijd. Ja, ik ga naar 1980. Het klinkt voor mij niet zo ver, maar het is al ver. Het is 46 jaar geleden. En meestal... Nee, het is niet terug in tijd. Ik heb het weer verkeerd gedaan. Het moet eigenlijk het archief zijn. Maar goed, maakt niet uit. Het is ook heel veel geleden. Ik heb een band, Soul. En Soul was een New Wave band, beïnvloed door de Chameleons. De Chameleons zijn natuurlijk ook weer een cultband uit de jaren 80. Het nummer Tribes van deze band stond op een verzamelaar, Pillows and Prayers. En die werd uitgebracht voor Cherry Red Records. Die doen wel vaker dit soort leuke dingen. Dan pakken ze een heel jaartal en alle bands die rondom die tijd speelden zetten ze op een plaat of een cd. En daar kwam dus inderdaad de band Soul uit. Dit was overigens een 7-inch single. En gelukkig staat het ook gewoon als een song op Spotify. Maar ik heb ook de plaat, de originele plaat uit de jaren 80, Pillows and Prayers. Je kan hem nog gewoon vinden op internet. Ik denk dat je hem zelfs nog wel als reissue kan vinden. Maar goed, terug naar Soul. En dan waai je echt wel een beetje terug. Flink terug naar de jaren 80. Dus hier komt de band.

0: I know what you're thinking, Bunk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Iedere week weer een punknummertje. Onder de 2 minuten en bijna onder 1 minuut. En het liedje, de song, is 1 minuut 25 van de band Special Duties. Het is een Britse punkrockband opgericht in 1977. Nog zelfs voor 1980 in Colchester, Essex. En de band is mede bekend geworden eigenlijk naar aanleiding van Steve Arrogant. En Steve Arrogant was de zanger van de populaire punkband Crush, maar ook Conflict. En voor deze band, volgens mij, voor Crush en voor Conflict, zat hij in deze hobbyclub, de Special Duties. Ik ga een nummertje draaien, genaamd Violent Youth. En dat komt van het album 77 in 82, de Special Duties.

Schitterende band. En dan praat ik over Resplendor, wat ik vanavond live ga aanschouwen. Ik ben benieuwd hoe dat sausje helemaal gaat klinken. Maar goed, dit was het nummer Breathe van hun eerdere plaat, Pliamar. En ze hebben ook een schitterende plaat gemaakt, Trestesa. En die is helemaal geproduceerd door Robin Cotry van de Cocteau Twins. En geremasterd door Simon Scott. En Simon Scott is weer de drummer van Slowdive. Dus, en die plaat die heb ik al dus een enige jaren geleden gekocht. En daarvoor Columbia Mills met Close to You. Ierse band. Een beetje vergeleken met Joy Division en Editors. Niet mee eens. Totaal niet. Maar in ieder geval wel heerlijke muziek voor op de achtergrond. Dan, kijk, doet dit, ja, 230 volt. En dan ga ik naar een Duitse band die niet meer is. Dat is een invloedrijke band uit West-Duitsland. De periode jaren 70, krautrock, Kraftwerk, Kaan. En ik dacht van nou, die trek ik ook weer eens uit de la. En kwam ik terecht bij het plaatje Neu Zwei. En daar stond het nummer, of staat het nummer op, Neu Schnee op. Heerlijk als je Duits kan praten. En ja, nogmaals, krautrock ten top. En ook heel veel andere bands beïnvloed.

Ja, Noi uit Duitsland met het nummer Noi Schnee. Dan ga ik even een duootje doen. Ik draai het nummer van onze vrienden uit Schotland, Sun Shines Gold. Uiteraard een Schots duo. Heeft een plaat gemaakt, Echoes Off. En nu hebben ze een aantal nummers weer op Spotify gezet. Heel slim zetten ze dat één voor één erop. Dus waarschijnlijk gaat er komende tijd wel een debuut komen. Maar ik vind het heel leuk, de jonge Colin Miles reageert altijd op mijn Facebook dingetje. En ja, het is gewoon super als iemand toch wel enthousiast is. Dat komt natuurlijk ook omdat ik zijn nummer draait. Het nummer heet overigens Wait My Time. Volgens mij is dat het laatste nummer wat ze op Spotify gezet hebben. Dus Sun Shines Gold. En ze hebben ook trouwens, ze komen van het label 1991, Records Labels. En daar zit

Motherland en Sunshine Gold. Ik ga eruit, gelijk met twee nummers. Bolles Pupol is een heer uit België met een Aziatische, ik denk Chinese moeder en een Belgische vader. En dat blijkt Kamagurka te zijn. Kijk die, Kamagurka. Ja, dus wist ik ook niet hoor. Maar in ieder geval, deze jongen heeft een hele leuke plaat gemaakt. Gebaseerd op electro. En er zit ook wat Aziatische elementjes in. Het nummer heet Completely Half. Dat zegt al heel veel, hè. Dus 50% Belgisch en 50% Chinees. Maar goed, een leuke plaat gemaakt. Hij is vaak in Hongkong geweest om op te treden. Maar deze is ook helemaal super. En ik ga eruit met Sly Rides. Een eigenzinnige band uit Galway. En I Claim To Be Intelligent. Dus een hele mond vol. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.

this is the picture. Johnny's being hurt.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: Te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.
10: Ja.
11: Ja.
10: Horen we onszelf of niet?
11: Nou, wel. Ik wel.
10: Oh ja?
11: Ja, lekker hoor.
10: Nou, jullie zijn echt live op de radio.
11: Ja, echt live.
10: En we gaan gelijk met de muziek beginnen.
11: Ja, tuurlijk.
10: Oké, dan komen we zo wel even terug, luisteraars.
11: Laten we maar doorgaan.
10: U zou wel denken, wie zijn jullie? Maar dat gaan we straks vertellen.

0: Van Halen, ja, had het al herkend. Hot for Teacher van Van Halen, zoals we al zeiden.
1: Ja, ja.
0: Ik hoor mezelf niet. Dat is toch heel bijzonder. Dat maakt verder even niet uit. Ja, het ging even niet goed.
1: Nee.
0: Ik was de technicus van de avond. We dachten dat we een afstemming hadden van... we beginnen met de sirene, dan een babbeltje, dan de muziek.
1: En dan gaat hij dan eerst, laat hij dat doorlopen.
2: Ja, dan draai je een plaatje. Dan krijg je ook een plaatje. Niet zeuren.
0: Nee, maar dat is goed. Maar
1: we zijn er weer.
0: Hot for the teacher. En dat is wel het ezelsbruggeltje voor vanavond. Want Joop was vroeger toch wel een beetje een meester. Een leermeester die inderdaad...
1: Bijna 32, 33 jaar geloof ik al. 33 jaar.
0: Maar vooruit, dat ben je niet meer. Ik heb nog steeds geen...
1: Hoe weet jij dat nou?
0: Ik hoor mezelf niet eens. Nee, maar jij doet nou examens.
1: Afnemen. Ja. Dat hoort er ook bij, hè?
0: Nee, en ik begreep dat je... Volgende week, je laatste drie examens voor dit schooljaar.
1: Als alles goed is, hebben we er volgende week vijf.
0: Vijf?
1: Ja, twee doen de ander even. Dat wordt wel erg veel. Vrijdag heb ik de laatste drie. En als dan alles goed gaat, dan zijn we klaar. En als er eentje bij is, ja, die helaas pindakaas is, die moet dan een herexamen doen.
0: Oké, en die tijd...
1: Maar...
0: In principe is gewoon van dat de jongens of de meiden er in principe gewoon klaar voor zijn.
1: Ja, kijk, het hangt ook een beetje af van wat heeft hij gepresteerd het schooljaar. Heeft hij rond de 80% van zijn theorieën afgemaakt. Het werkstuk, dat heeft hij dan gemaakt. Daar ben ik dan niet helemaal bij geweest. Dat bekijk ik gewoon even met een... kritisch oog, om het zo te zeggen. Nee, daar ben ik best wel kritisch in.
0: Want die ballen moeten
1: en ik haal mijn hand eens overal langs. En ik kijk zijn meetlijst die je ingevuld hebt. Ja. Kijk ik, als er te veel ootjes in staat, dan wordt het een twijfelaartje voor mij. En dan moet ik met de andere examinator...
0: Even overleggen.
1: Overleggen, want dan houden we die punten gewoon open. En dan is het gewoon een kwestie van, oké.
0: En wat voor werkstukken, want we hebben het er al eens eerder over gehad, maar wat voor werkstukken zijn het dan?
1: Het is metaaltechniek, hè? Het is allemaal medewerkerproductietechniek of medewerkerproductietechniek. Ja, daar kan je alle kanten een beetje op. En dit zijn de jongens die richting de metaal gegaan zijn.
0: Ja, oké.
1: Niveau 3 maakt een draaitafel, zo'n manipulator. En niveau 2 maakt een stortkokertje. En ja, het zijn toch, ik moet zeggen, ik heb ze zelf een beetje mee verzonnen. Het zijn toch een beetje lastige dingen. Er zitten wel wat instinkertjes in, om het zo maar te zeggen. De laatste die ik beoordeeld heb, ik denk, ben ik nou dronken of is dat ding nou zo scheef?
0: waar kijk je dan naar zo'n werkstuk?
1: Ik kijk natuurlijk eerst de bewegende delen, beweegt die soepel. Ja. Ik haal overal mijn hand af, hoe is het laswerk? Dan kijk je een beetje of het een beetje vlak is, of niet scheluw is, hè, dat er een draai op zit. En dan bekijk je zijn meetlijst. Nou, die meetlijsten vertegenwoordigt, het is goed of het is...
0: Maar ze krijgen niet de cijfer. Het is goed.
1: Het eind van het hele verhaal op de diploma staat er gewoon voldoende.
0: Ja.
1: Kijk, wij geven er wel een cijfer aan. Er is wel een soort tafel voor. En het meeste komen wel op een zesje uit.
0: Oké.
1: Hij moet wel ontzettend goed en mooi en strak en glad zijn. Maar naar een 8 gaan. Maar...
0: Uiteindelijk moeten ze daar wel naartoe groeien. Want dan praat je echt over een iemand die al jaren in het vak zit.
1: Ja, precies. Het is de bol. Hè, beroepsopleidend leren. Ja. Het zijn niet de BBL jongens. Ja, die jongens die lopen bij een bedrijf stage.
0: Het is ook een beetje afhankelijk wat ze vanuit het bedrijf meekrijgen aan begeleiding, aan opdrachten.
1: De BBL die zitten natuurlijk 4 dagen per week in de leerschool of op de werf of whatever. En 1 dag gaan ze naar school. En deze jongens zitten natuurlijk een aantal dagen op school en die gaan 1 dag... Ja. Of een aantal weken moeten we stage lopen. Ja, dan moet je eigenlijk wel een beetje denken, zo'n jongen, dan zeg ik altijd een beetje op het gemak. Ik begin een praatje te maken. En dan vraag ik, waar die stage gelopen is? Wat doet het bedrijf? En
0: Ja, en de meeste bedrijven ken je dan wel, denk ik.
1: Ja.
0: Dus je weet ook een beetje van hoe...
1: Een beetje richting Tiel een aantal vandaan.
0: Oké, dat is wat lastig.
1: Dat is wat lastiger, maar de meeste bedrijven ken ik gewoon natuurlijk wel.
0: En weet je ook over hoe daar de cultuur is, hoe zo inderdaad wel of niet wordt opgevangen?
1: Het zijn vaak jongens die bij wat kleinere constructiebedrijfjes komen. En een beetje... wat simpeler werk doen.
0: Maar dat geeft niks.
1: Jongens die kunnen groeien. Het kunnen de beste vaklieden van de wereld worden straks.
0: Dus, vaak zijn die jongens dan toch gewoon meer op, gericht op handarbeid en dingen. Nee, maar waar ik, hoe ik daar even op kom, Joop, want we hadden het ook even op de voetbal bij de futsalploeg eigenlijk gezegd, ik heb nog drie examens volgend jaar. Nee, maar Nederland zit natuurlijk gewoon op vakmensen te wachten.
1: En dan
0: heb ik ook weer de link naar het Bagger-museum. Daar is natuurlijk afgelopen maandag is daar de nieuwe naam onthullen. Dat had je al verteld. En het staat in het Kompasje een hele mooie foto. En ik denk, Joop is zo belangrijk binnen het Bagger-museum als klusjes, maar in de manier van alles samen met een hele groep anderen. Dus ik denk, die zal echt wel op de foto staan. Dus ik zeg, Joop, ik heb hier niet op de foto zien staan. En toen zei je, ik sta er toch echt wel op, want samen met een ander deed jij het...
1: Het spandoek voor 6 meter laten rollen.
0: Jij had in een van de eerdere uitzendingen gezegd van, ik heb wel een vermoeden wat de naam gaat worden.
1: Maar dat wist ik al weken.
0: Maar de naam is Lab Delta.
1: Lab Delta, ik moet er ontzettend aan wennen, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar,
0: het bekt ook niet lekker.
1: Nee, precies.
0: Maar dat kan aan mij liggen natuurlijk. Ik wou dan een dikke tong en zo.
1: En door wie is het bedacht? Ja, dat zou wel iemand geweest zijn die...
0: Maar wat is achterliggende...
1: De achterliggende Nationaal Baggermuseum. Dat verwijst echt naar de baggerwereld. Het is tegenwoordig veel meer als alleen bagger. Het is ook de waterbouw. De waterbouw zit er heel erg sterk in. De baggermaatschappijen doen naast alleen baggeren... doen ze ook heel veel andere activiteiten tegenwoordig. Ja, en vandaar dat de naam... De sponsoren, eigenlijk zoiets hebben van het is een schitterende naam, Baggermuseum, maar het voldoet niet meer aan de wereld die eigenlijk vertegenwoordigd moet worden. Dus er is een prijsvraag, er is gewoon binnen het Baggermuseum is er gevraagd van verzin is wat. Ik heb zoiets van ik had het de huifkaar genoemd, bij wijze van spreken. Ik kan mij schelen.
0: Maar
1: ik ben daar niet zo heel creatief in. En er waren best wel mooie namen bij. Ja. En de naam is toch... De keuze is toch op Lab Delta gevallen.
0: Maar wat is de achterliggende betekenis van de Lab? Kijk, van Delta, daar kan ik niet voorstellen.
1: Delta is natuurlijk het hele watergebied.
0: Delta
1: werken. Een lab is een laboratorium waar alles...
0: onderzoek,
1: Het wordt een beetje educatief verhaal. Als je... Het boekje heb ik helaas niet meegenomen, maar daar staat een soort maquette in met de etages. Een soort kelder hebben we. En dan de begane grond is horeca gedeelte met een hele mooie intree. De bovenste zaal is dan de expositieruimte. Maar ik moet zeggen, de gevel is ook heel grillig. Een beetje naar natuurachtig. Hè? Want er kunnen ook gewoon allerlei beestjes kunnen daar nestjes in maken. Ja. Ik moet zeggen, het is wel wennen. Ja. Op de foto lijkt het heel groot. Maar als we naar de vierkante meters kijken, waar het moet gaan komen, denk ik, hoe krijgen we er in godsnaam alles in? We hebben het toevallig van de week nog over gehad. We kunnen niet alle modellen meer erin doen. Dat gaat gewoon niet meer.
0: Er moet veel meer in komen.
1: En
0: dan hebben we opslagruimte nodig.
1: Alles staat geregistreerd. Je kan het ook niet zo heel makkelijk... in de schrootbak gooien.
0: Dat moet je sowieso
1: niet
0: doen.
1: Nee, maar het kan ook gewoon niet, omdat het geregistreerd staat. Dus wat je zou kunnen doen is... bedrijven aanschrijven... we hebben een aantal leuke modellen staan... zou je er eentje op willen nemen... En dan staat hij in de collectie als eigendom Baggermuseum. Maar locatie, Hema, ik noem maar wat.
0: En dan zou jij om het jaar dat kunnen wisselen?
1: Zou dat gewisseld moeten worden. De nieuwbouw gaat alles bij elkaar bijna 13 met 6-0 kosten.
0: Ja.
1: Die 13 met 6-0 is niet de totale kosten van alleen de nieuwbouw. Want daar zit ook de renovatie van het Volkruis in. Renovatie van het Katholpand, dus ook een historisch pand. Ja, en nog meer van die dingen die opnieuw gedaan moeten worden. Ja. En ja, dat kost allemaal bakken geld natuurlijk. Maar volgens mij begreep ik dat de nieuwbouw op bijna 7 miljoen uitkwam. En ja, we hebben twee grote sponsoren. Die hebben al een derde van het totaalbedrag hebben ze al gezegd.
0: Dus het is allemaal nog niet zeker dat het
1: doorgaat. Nee, precies. Want ja, voor hetzelfde geld redt het gewoon niet. En de bijeenkomst lag ook een beetje op van... je betaalt, dus kom je de deur niet meer uit.
0: Ja, oké, maar vooruit. Op een gegeven moment moet het wel redelijk blijven.
1: Maar dat werd wel een beetje zo
0: de...
1: gebracht. En dat waren allemaal grote mannen die er rondliepen.
0: Jawel, maar dan nog ook.
1: Ja,
0: ook.
1: Nee, maar Van Oort en Boze Kalles zijn samen voor 4 miljoen tellers. En
0: ja, oké. Dus dat, maar ja, vooruit.
1: Kijk, als er 10 bedrijven van een halve ton zijn of een ton.
0: Ook dat kan... Ja, dus maakt maar geld zijn.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Maar kijk, je hoeft niet de volledige 12 miljoen Heintje Kortijntje op de bank hebben te staan. Dus als je zegt, we hebben 3/4 van het bedrag hebben binnen. Ja. Ja, dan zijn we de bouw kunnen beginnen.
0: Ja.
1: Want er worden natuurlijk van allerlei acties nog op poten gezet.
0: Het wordt allemaal nog spannend.
1: Ja, nee. En ik ben heel erg benieuwd.
0: We gaan de muziekje doen, Joop.
1: Ja.
2: Is het weer zover?
0: Ja, het is weer zover. Ja.
1: Was ik of ging jij?
0: Onze technicus. Die...
1: Nou, ik had voor mezelf de Jailbird had ik in gedachten. Ik heb mijn bril niet bij me. Oh. Vertel het eens even. Jij hebt je bril op.
2: The Great Escape.
1: Ah, yes.

0: Ja,
1: ja, Jailbird. Ja. Oh, lekker nummer.
0: Lekker toch? Dus
1: ja,
0: dat,
1: een beetje lekker een vlot nummertje.
0: Het gekke is, ik hoor wel de muziek door de koptelefoon, maar ik hoor mezelf niet praten. Dus.
1: Nou, dat is wel alleen maar goed.
0: Oh ja, nee. Hé, hey, maar Sliedrecht bruist en leeft, want ja, er gebeurt dan van alles.
1: Ja,
0: jij zei van, ik heb eigenlijk geen tijd om het programma voor te bereiden.
1: Nou, ik heb maar. Ja, nou dat...
0: Nee, maar morgen...
1: Dat heb je daar keurig uitgelegd.
0: Morgen aan het enige café in de haven is er weer een gezellig blues-rock bandje.
1: Ja, dat
0: Boomers.
1: Had ik gelezen, ja.
0: En ze zijn slim. Dat smiddens al geloof ik om 4 uur dat de eerste klank uit
1: helaas,
0: de gitaar worden gejengeld. Dus dat is goed. En de week erop is er ook van alles dat ik las. De voorjaarsbraderie op de kermis.
1: Ja,
0: ik moet eerlijk zeggen, ik heb het stukje van... Helene Lulman gelezen. En dit is ook gewoon een leuk stukje. Heel positief. Nou, zoals zij het formuleert, was echt wel... sprak mij wel aan. Ik denk van, nou...
1: Ja, dus jij gaat...
0: Nee, dit is wel uitnodig om even te gaan kijken.
1: Even
0: van,
1: ja, maar dat op zichzelf, als je er ook overheen loopt. En,
0: ja, maar er wordt ook van allerlei randactiviteiten. Met Belorne worden daar weer leuke dingen gemaakt. Dus, met name voor de kleine kinderen en zo. Nee, maar vanuit... Het wordt wel weer georganiseerd.
1: Ja,
0: 85 kraampjes, dus voor iedereen is wat. Maar wat eigenlijk nog veel, ja, voor mij veel belangrijk is... is natuurlijk het Baggercup toernooi op de VV Sliedrecht.
1: De 13e. Ja, dat klopt.
0: Van, gesponsord door Redelijkheid. Ik vond het ook wel redelijk om dat wel even te noemen.
1: Nou,
0: firma Redelijkheid.
1: Is dat helemaal niet verkeerd.
0: Sponsors
1: mogen rustig genoemd worden.
0: Twee dagen wordt er gevoetbald.
1: Ja.
0: Door jeugdteams. Wel allemaal selectieteams volgens mij.
1: Ja.
0: Vanuit het buitenland. Er wordt overnacht zelfs door bepaalde teams.
1: Ja.
0: Meestal is het
1: goed aan de
0: ledententen. Super goed, mooi weer. En wij zouden toch ook gewoon iedereen uitnodigen. Van joh, kom even sfeerproeven. Kom naar die leuke wedstrijd te voetballen.
1: Zeker als het een beetje zonnig weer is. Ja. Het is heerlijk druk daar.
0: Ja. En waarbij dan op zaterdagavond er ook nog een groot feestavond is. Er is een bijeenkomst voor de sponsoren.
1: Ja, dat
0: van 5 tot, tot 7.
1: Ja.
0: Ja, is alleen als je het volle bedrag aan sponsorgeld hebt betaald.
1: Dat heb ik meer als genoeg, jongen.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Je voelt je aangesproken.
1: Vorig jaar heb ik meer betaald. Ik hoefde eigenlijk niet betalen. Toen waren we minder mensen. En nu waren we met meer mensen. Dus het bedrag wordt lager, dus die 26 euro.
0: Ja, ze hebben het bedrag nog niet aangepast.
1: Ja,
0: Nee.
1: Je bent gewoon een plaatboef, ja.
0: Er waren
1: twee mensen die gewoon 26 euro te veel betaald hebben.
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Ja, maar ik wel.
0: Nee, 24.
1: Of 24.
0: Ja, kijk.
1: Hij mag niet aan 2 euro op.
0: Nee, maar
1: dat maakt me niks uit.
0: Het is altijd hartstikke gezellig.
1: Tuurlijk.
0: En ik zou zeggen, ook al hou je niet van voetbal... er hangt altijd wel een hele fijne sfeer.
1: Dat is van alles te snacken. En een drankie, een gezellig praatje en...
0: Wij komen een paar keer in de week als futters op de voetbal. En als je gewoon ziet van... Met wat voor enthousiasme dingen worden voorbereid om het tot een succes te laten komen. En wat er inderdaad ook allemaal voor komt kijken. Dus dat nou even los daarvan. Vorige week zaterdag was natuurlijk ook een groot feest van de Candlelight op het complex. Maar het gaat erover dat Sliedrecht best wel bruist. En dat er van alles te doen is.
1: Nee, dat klopt.
0: En de week erop... 20 juni, ik wil het toch maar even benoemen, is de Bolderbraderie. Ook dat is natuurlijk een jaarlijks terugkomend...
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Dus dat,
1: welk artiest komt
0: er... Ja, Thomas Berg, het zal. En er zijn dan op dat moment ook allerlei workshops. Er is schminken. Ja, en ook dat is wel iets wat vanuit de regio best wel aantrekkingskracht
1: heeft. Ja, nee, dat klopt. Dus als het nogmaals een beetje lekker weer is, het daar ook heel erg druk.
0: Ben ik blij. En wat we natuurlijk niet moeten vergeten, Repair Café. Dus is je radiootje kapot? Of,
1: jouw koptelefoon is kapot.
0: Een gat in. Nee, volgens mij zit dat meer in paint paneel.
1: Nee,
0: ik hoor wel de muziek. Maar dat is morgen toch, Bert?
2: Ja.
0: Dus dat, morgen is het is altijd in de bibliotheek. Dus heb je apparatuur of iets wat kapot is? Ga naar Repair Café en wellicht dat ze het kunnen maken. En op zich vind ik dat een heel goed initiatief. Want we leven wel in een consumptiemaatschappij. En een beetje wegwerpcultuur. Van oh, het is kapot, ik gooi het weg. En ik koop wel nieuw. En daar moeten we gewoon een beetje vanaf. Dat oké, vaak zijn dingen nog wel te repareren. En dan functioneren ze gewoon goed.
1: Nou ja, als het een beetje kwalitatief apparatuur is, het is heel simpel te repareren. Waarom zou je dat
0: niet kopen? Heel vaak wel. Dus ik was eigenlijk. Ondanks dat we het allemaal wel weten dat dit soort dingen in Sliedrecht worden georganiseerd. Viel mij nu wel even op dat er best wel veel is.
1: Dat klopt.
0: Dus, ik heb er een droge mond van gekregen. Maar, deze.
2: Je hebt nog een aanvullende daarop. Ja, Sliedrecht bruist, doet van alles. Er is ook de website Sliedrecht doet.nl. Ga daar ook eens kijken. Daar staan ook allerlei interessante evenementjes op.
1: Zet hem maar aan, dan gaan we even mee kijken.
0: We gaan eerst even muziekje doen. Ja?
2: Gaan we maar even springen.
0: Draai maar. Nee, maar de muziek krijg ik wel. Maar als ik krijg dit...

0: Ja.
1: En Jump. Hoor je jezelf nou?
0: Even kijken. Ja, nu hoor ik me wel.
1: Afblijven dan.
0: Ja, ik
1: nergens meer aanzetten.
0: Oké, okay, nergens meer aanzetten.
1: Okay. Ook niet met die krant wapperen.
0: Ja.
1: Gewoon nou, stil zitten.
0: Stil. Ja, dat is een beetje lastig voor mij, joh.
1: Ja, dat ADHD, triple.
0: ik heb al moeite om mijn mond te houden. Maar stilzitten is niet veel anders.
1: Nou, dat
0: dus,
1: is bij jou is dat gecombineerd, denk ik.
0: Nee, maar wij,
1: nee, dat maakt niet uit.
0: Ik luister ook dat...
1: Maar het legt gewoon een plugje, dus blijf er even af. Nou.
0: Oké. Okay. Hey, maar Sliedrecht nu en Pro Sliedrecht en GroenLinks,
1: ja.
0: Partij van de Arbeid, Pro Nederland, die gaan proberen een... college te vormen.
1: Ja, nou...
0: Ik ben benieuwd of ze eruit komen. Want,
1: ik hoop het ook. En dat ze het een beetje waar kunnen maken. Want ja, Sliedrecht heeft toch al een beetje gesproken. Ja, we hebben een verliezer. Die was het niet helemaal mee eens.
0: Dat snap
1: allemaal.
0: Ik. Want,
1: nee, maar ja, dat snap ik ook.
0: Is en blijft de grootste partij.
1: Ja, maar die wordt een beetje buitenspel gezet in dit verhaal. Maar ja.
0: Het kan misschien ook... Is een keer niet slecht dat
1: nee,
0: dat
1: nee, nee, maar dat als dit ben... gewoon helemaal de komende 4 jaar helemaal niks wordt, nou ja, dan weten we gewoon dat de politieke Sliedrecht niet goed leeft, laat ik het dan zo zeggen.
0: Nou ja, vooruit, en ik ben echt wel benieuwd in de zware dossiers die er liggen, hoe zij hier uit gaan komen. Want ja, laten we wel wezen, okay. Sliedrecht nu heeft natuurlijk hoofd van de toren geblazen. Geen AZC in Sliedrecht.
1: Maar dat houdt toch niet tegen.
0: Nee, want dat is wel wat ze de kiezers
1: hebben beloofd.
0: Maar wij zorgen ervoor dat hier geen AZC komt. En in dat krantenartikel lees ik eigenlijk al dat ze daar al een beetje op terugkomen.
1: Ah ja, omdat vanuit de overheid is dat gewoon opgelegd.
0: Ja, maar dat was toen ook al bekend voor
1: ja,
0: de verkiezingen.
1: Ja, maar ja,
0: dus...
1: kijk, en als je daar nog niet de stemmen heeft... dan kan je natuurlijk roepen wat je wil. Maar dat doen alle politieke partijen.
0: Maar dit vind ik echt zo'n staaltje van kiezersbedrog. En dat gevoel heb ik ook altijd met de PVV. Die roepen gewoon dingen die gewoon niet te realiseren zijn. Deels omdat ze in strijd zijn met de wet. En die spreidingswet, die was er. En die is er. Die is van kracht. En daarvan is ook 100.000 keer gezegd van jongens, gemeentes, pak je taak op. En niet alleen in Sliedrecht, ook in andere plaatsen hebben partijen geroepen. Wij gaan ervoor zorgen dat hier geen AZC komt. Terwijl iedereen weet van oké, er ligt gewoon een wet. En uiteindelijk als we als gemeente niet aan onze verplichtingen voldoen. Die bij de wet en vanuit Politiek Den Haag is opgelegd. Dan gaat de Rijksoverheid of de provincie dat voor ons realiseren. En wat ik nu overal merk is dat al die partijen die hart van de toren hebben geblazen. En hun inwoners dingen hebben beloofd. Nu daar allemaal langzaam op terugkomen. En allerlei ezels. Paden aan het bewandelen zijn van nee, wij gaan melden dat we nul willen hebben. En dan hebben we onze stinkende best gedaan. En als het dan toch wordt opgelegd, dan kunnen we wel zeggen: ja, wij hebben ons best gedaan, maar ja, hier kunnen we niks in doen. En dan denk ik: joh, lulkoekverhaal. Lulkoekverhaal.
1: Ja, misschien heb je gelijk, maar dat doen alle partijen. Als ik kijk naar. Vanavond.
0: Nee, joh.
1: Zag ik toevallig een artikeltje bij komen van een man die moest zijn auto verkopen. Omdat hij de benzine niet meer kon betalen. Het was een D66 stemmer. En hij had spijters haren op zijn hoofd dat hij op D66 gestemd had. Ik zeg, joh, man, al die partijen luisteren niet naar die beloftes die ze allemaal maken. Maar kijk terug uit, wat heb je allemaal bewerksteld? Wat heb je kunnen doen? Ja. Wat is er reëel geworden? En daar moet je op afgaan en niet op die lulkoek van al die partijen, want het is allemaal bullshit.
0: Nee, maar binnen Sliedrecht was Sliedrecht nu
1: ja, maar dat
0: de enige
1: alle partijen.
0: Die dat groep heeft en alle andere politieke partijen hebben
1: ja,
0: ook...
1: Ja, die dagen van nou, laat nu nog maar doen.
0: Nee. Maar vooruit, dat geeft niet.
1: Want anders ga je nu niet met nu zeggen.
0: Nou, maar dan nogmaals, het is niet uniek voor Sliedrecht. Dat is wat op dit moment in meerdere plaatsen in Nederland plaatsvindt.
1: In heel Nederland is dat.
2: De met Amsterdam is al weg.
0: Ja, een van onze trouwe luisteraars in de studio zegt... de samenwerking met Amsterdam is daarmee van de kaart. Nee, dat klopt. Alleen... waar de deal met Alblasserdam gemaakt was... is dat wij hun statushouders opvangen.
1: Ja.
0: En dat de statushouders die uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen. Die moeten permanent en definitief gehuisvest worden. De toekenningen voor Sliedrecht, daar zou Alblasserdam dan voor de huisvesting gaan zorgen. Dus fijn dat die deal nu van tafel is. Maar betekent wel dat wij het contingent wat wij aan te huisvesten statushouders toegewezen kregen. Dat betekent dat Sliedrecht woningen aan die statushouders moet gaan toewijzen. En met de deal van Alblasserdam had Alblasserdam dat moeten doen. En dat betekent dat voor de Sliedrechtse bevolking, hebben we het erover, meer woningen over zouden blijven. Dus ja, leuk dat de deal van Alblasserdam is afgeblazen. Maar er wordt daar niet bij verteld door de partijen. Maar betekent wel dat de statushouder die een verblijfsvergunning hebben, dat we die nu zelf binnen Sliedrecht een woning moeten gaan toewijzen.
2: Ja, dat is geen 250 hier.
0: Ja, dat maakt. Ja,
2: dat is het helft.
0: Geef niet. Je bent zo blij dat die deal niet doorgaat. Alleen er zit ook
1: een nadeel aan.
0: Een keerzijde aan. En dan denk ik, die keerzijde is misschien voor de Sliedrechtse bevolking erger dan wat meer mensen opvangen in een AZC wat er toch moet komen. Maar geef niet. Ik hoop dat ze eruit komen. En ik hoop ook dat voor de lastige dossiers die er liggen, een Noord-Zuid-verbinding, de woningbouw, wel of niet bouwen over het spoor, dat ze inderdaad eruit komen en ook met realistische plannen gaan komen. En ik hoop ook, en ik ben van de VV Sliedrecht, dat ook het nieuwe college
1: daar besluit mee blijft zitten.
0: Een keer gaat zeggen van voetbalvereniging, je bent al 20 jaar aan het lijntje gehouden van je gaat over het spoor. We gaan dat besluit helemaal herzien. Jullie blijven lekker zitten waar je zit. En gaat investeren in je huidige locatie om daar weer een modern complex van te maken. Dat je eigenlijk niet hoeft te schamen voor de bezoekende clubs die je krijgt. Dus ik hoop echt van harte dat ze eruit komen. En dat ze inderdaad in al die dossiers die al lopen, dat ze daar inderdaad hele mooie compromissen in gaan vinden.
1: Ja, ik hoop het
0: ook. Waar weer uit.
1: Maar we zijn een muziekje gaan draaien, geloof ik.
0: We gaan een muziekje doen.
1: Ja, ik had een leuke dame op het oog.
3: Doro.
1: Doro.
3: Fire in the Sky.

0: Adoro, Fire in the Sky. Oh, geweldig. Een lekker nummertje was dat weer.
1: Maar heb je ze wel eens live gezien?
0: Nee, live heb ik ze nooit gezien.
1: Want jij gaat toch niet echt vaak naar live concerten, grotes? Nee. Dat heb je eigenlijk nooit gedaan, volgens mij.
0: Nou, wel, in het verleden wel, maar het is bijna niet meer te betalen, joh.
1: Nee.
0: En je moet gewoon met een groepje gaan. En niet iedereen
1: nee, dat klopt.
0: Niet iedereen heeft dezelfde muzieksmaak natuurlijk. Maar ik zie me niet in mijn eentje naar een popcassette gaan. Oh, die wil ik wel eens zien. Kijk, als we met een mannetje vier gaan, we gaan daar en daar. Toen heb je zin om mee te gaan.
1: Ja.
0: En het is redelijk betaalbaar. Mm-hmm. Want ja, een kaartje van 200-300 euro ga ik echt niet neertellen natuurlijk. van topbands. Nee, maar net zoals wij, dat wij wel eens doen met Axel Rudy Perl en zo.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik gewoon geweldig.
1: Maar het zijn ook nog een beetje schappelijke prijzen.
0: Dat
1: ik denk van,
0: prijzen,
1: nou
0: ja.
1: Oké, nog even los van tijd naartoe moet. En
0: de podia's, ja, we hebben natuurlijk de Baruch, waar nou tegenwoordig ook al aardige bands komen te staan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik zag de laatste band die daar kwam, ik weet niet meer wie het was, vroegen ze 41 euro voor, intree.
1: Nou ja, ik kreeg nu op de WhatsApp van de Modders Finance in de Baruch. Was 41 euro. Zo,
0: ja, die
1: bedoel
0: ik. Ja, 41 euro. Ja, jongen. Ik denk, ja, dat is wel een beetje budgetair. Een beetje.
1: Nou ja, zij zei van, ik heb die jongens allemaal meerdere keren gezien.
0: Ja.
1: En dan vind ik 41 euro toch wel een beetje aan de stevige kant. Dan moet ik wel zeggen, Baruch is natuurlijk nieuwbouw.
0: Ik kan me
1: voorstellen dat ze ook niet meer voor 5 euro de kaartjes kunnen
0: maar
1: verkopen.
0: Maar de exploitatiekosten van die gasten, die lopen natuurlijk ook op in de partier.
1: Ja.
0: Er is al best wel een PL'tje op afgesloten zijn, om zo maar te zeggen.
1: Ik ben niet zo fan van Bottas Finest.
0: Nee, ik ook niet.
1: Mijn muziek, maar dat geeft ook helemaal niet.
0: Maar een kaartje van 25 euro, denk dus nou, voor een beetje top bent, dat je zegt van oké, dat is goede muziek. Dat heb ik wel voor over, ja.
1: Maar er is wel de komende 2 dagen is er een discutabel concert in Arnhem.
0: Van
1: de Gelderdroom.
0: Oh, van die rapper.
1: Van de rapper.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Die ooit in het verleden wat dubieuze dingen
0: nou ja, heeft. Wat ik begreep de laatste keer toen ik het verhaal opnieuw zag, dat hij het afgelopen jaar dat niet meer heeft gedaan. Dus daarom laten ze het ook
1: doorgaan.
0: Nou ja,
1: vooruit, dat is natuurlijk net van oké, iemand heeft ooit in het verleden iets gedaan.
0: Ja, dat hebben we allemaal wel eens een beetje gedaan.
1: Wat niet handig is, wat niet slim is, wat ook verwerpelijk is, laat ik het even zo zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hoe lang moet je dat op een gegeven moment iemand blijven kwalijk nemen als hij gewoon zegt oké, ik heb dat gedaan, ik had dat niet moeten doen.
0: Als je niet bekend bent, dan is het zo voorbij. Maar als je bekend bent, dan proberen ze natuurlijk altijd onderuit te halen. Want het is media is gewoon leuk om een topartiest even onderuit te halen omdat hij uitspraak gedaan heeft.
1: En nou ja,
0: hij zei diezelfde uitspraak,
1: nou
0: ja. Dat is gewoon niet wat voor zegt.
1: Ik weet dat er is natuurlijk ook een procedure gevolgd.
0: Het feit dat
1: hij de rechter heeft gewoon gezegd van ja, oké, hij heeft dat in het verleden gedaan.
0: Ja.
1: Hij heeft ook sorry gezegd. En ik kan op dit moment het concert niet verbieden.
0: Nee, nou ja, prima toch.
1: Op grond van de mogelijkheid dat hij tijdens het concert misschien toch weer die fout maakt. Hij zei van ja.
2: Zou die voorzitter van de dierenbescherming of van de vogelbescherming, nee, van Milieudefensie,
1: ja,
2: zou die ook weer aanschuiven?
1: Ja, ja, het nee, ja.
0: Die had een korte loopbaan in zijn leven. Binnen een dag.
1: Nee, okay, ja, dus
2: sommige politici.
1: Kijk, wat natuurlijk een feit is, van zijn 19e tot zijn 21, dus 2 jaar, is hij natuurlijk voorzitter geweest van een jonge beweging
2: in Zuid-Afrika.
1: Die absoluut tegen de anti-apartheid was. Nou, dat is een feit. Toen is hij naar Nederland gekomen. Hij heeft daar op een gegeven moment ook gewoon afstand van genomen. En hij heeft zich dan wel maatschappelijk zich op een andere front, denk ik, waargemaakt. En dan denk ik, oké.
2: En dan een switch naar Tata.
1: Nou, nee, maar dat is 40 jaar geleden dat hij dat gedaan heeft.
2: Dus we hebben leren allemaal.
1: En dan denk ik bij mezelf van iets wat iemand 40 jaar geleden gedaan heeft, moet je dat nog steeds kwalijk nemen, terwijl hij in de afgelopen 40 jaar in woord en daad wel heeft laten zien dat hij tot één keer is.
0: En
1: wat je misschien wel kwalijk kan en mag nemen, is dat hij dat niet eerder uit zichzelf heeft verteld. Oké, dit heb ik in mijn jeugd gedaan. Daar neem ik absoluut afstand van. Want ik las ook in de krant dat ze in Afrika zelf daar heel op een hele andere manier mee omgaan en dat allemaal minder belastend vinden.
2: Okay,
1: Als hier, want hier wordt het gelijk je ernstig zwaar

0: aangerekend.
1: Ja, maar dat is het zieke van Nederland. Dan zeg ik, zodra als je naam hebt en je bent een beetje bekend en ze kunnen je tackelen en pakken, dat doen ze het ermee.
0: Ja, maar het is allemaal zo hypocriet. Dat geldt ook over Michael Jackson. Nou, ja, die heeft zich vergrepen aan kleine kinderen. Ja. Voor mij is dat juridisch ook nog nooit bewezen. Maar vooruit toen was het, joh, we gaan nooit meer zijn platen draaien en dat soort dingen. En tegenwoordig wordt het ook gelijk.
1: Kijk naar maar Marco Bussato, naar Ali B. Natuurlijk, ja, dat wordt er altijd nog even dik op gegooid. Ja. En een rechter mag daar niet partijdiger zijn, maar het gebeurt
0: wel.
1: Nee, oké, maar kijk,
0: van Ali B, dat is ook allemaal van recente datum.
1: Ja.
0: Terwijl toen al bekend was dat bepaalde gedraging naar vrouwen maatschappelijk niet acceptabel en wenselijk is.
1: Nee,
0: wat wel dan door de rechter voldoende bewezen is, dat hij wel misbruik gemaakt heeft van zijn positie als bekende Nederlander.
1: Ja, nou,
0: en bij vrouwen tegen hun wil en zin in dingen heeft gedaan die we gewoon niet acceptabel vinden. Ja, dan denk
1: maar dat is gewoon geld proberen te genereren uit zo'n conflict.
0: Dan weet ik
1: ga
0: niet
1: nou eens terug naar je eigen jeugd. 1974 zo. Denk je dat die vrouwen bij ons heilig waren? Nou, hoor.
0: Echt niet. Joop, dat waren andere tijden.
1: Ja,
0: met
1: maar,
0: andere waarden en normen. Laten wel wezen, naar aanleiding van die MeToo. En terecht dat daar breed gezegd is van jongens, zo gaan we niet met vrouwen om, denk ik. En als je eigen dan daar toch aan bezondigt. En je weet dat je een bekende Nederlander...
1: Er zijn grenzen in, maar... In sommige gevallen wordt het toch gewoon uitgelokt bij een kerel, hoor. Pas op.
0: Ja, Joop, kom op.
1: Ja, kom op, man. Ja, ik heb het zelf bijna nog meegemaakt.
0: En dan nog... Oh, je moest examen afleggen.
1: Moet je gewoon je verstand gebruiken.
0: Ja, dan moet je gewoon je verstand...
1: Als de drank is in de man, is de wijsheid in
0: ja,
1: de...
0: Ja. Maar dan nog ben je verantwoordelijk
1: en
0: voor...
1: In je onderbroek.
0: Nee, dan ben je nog verantwoordelijk voor de dingen die je doet.
1: Oké. Ik sta er een beetje anders in. Ik ben wat nuchterder daarin.
0: Nee, maar kijk...
1: Vaak als je tegenwoordig...
0: Hij schiet er door.
1: Maar... uit de pot piste bij jou crimineel.
0: Nee, kijk, we schieten soms ook wel een beetje in dat soort dingen.
1: Tuurlijk,
0: maar dat geldt ook voor de AVG. Dat denk ik ook, jongens. Dat schieten we allemaal een beetje in door.
1: Het gaat helemaal nergens meer om.
0: Hey, we gaan gewoon toch even nog een muziekje doen.
1: Ja.
0: House of Pain.

0: Ja, we zijn al bijna voorbij. Wat ik toch nog ga zeggen, Sliedrecht is echt een bruisend dorp. Niet alleen omdat wij bruisende muziek draaien, maar ja, morgen het café aan de haven, een bandje om 4 uur.
1: Ik heb morgen een klaverjuismarathon, dus helaas.
0: Oh nee. En de week erop is er een gezellige braderie op de kerkbuurt.
1: De Baggercup
0: toernooi op de VV Sliedrecht op de zaterdag en op de zondag en 's avonds een feestavond. En de week erop.
1: En vanavond Wantijpop, hè? Live.
0: Dat zou kunnen.
1: En morgen is de gratis vetting van Wantijpop.
0: Is dat morgen? Okay.
1: Morgen, ja.
0: En de week erop is er de Bolder Braderie. En dat is volgens mij de 20 juni. Dus in
1: maar
0: die zin,
1: zouden we dag zeggen. En
0: ja, wij gaan eruit. Over 14 dagen. Over 14 dagen zijn we er niet. Maar
1: Theo neemt het over.
0: Ja. Zo gaat dat.
2: Ja.
0: Oftewel mensen, bye bye.
1: Zwaai zwaai.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
10: Mix 12, ground zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
11: Metal Shop, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur met Theo Pelen.

Ja, wat een opener, wat een opener. Je luistert weer naar Metal Shock, je eigen hardrockprogramma hier bij Merwe Radio. Al 34 jaar en we zitten in afleveringetje 1681. De opener, Myred, volgens mij uit Hongarije. Tweede cd van de mannen Wilderness of the Mirrors. Ik heb begrepen dat de eerste één punt beter is dan deze. Maar deze draai ik gewoon elke dag. Het nummer was Les Enfantes du Soleil. En dat betekent de kinderen van de zon. En ja, echt. Ik draai deze cd elke dag. Hij is... hij krijgt ook geloof ik een 8,8 in de nieuwe aardschok. Dus houd het in de gaten. Vanavond hebben we heel veel muziek. Heel veel nieuwe muziek. De Sahara. Dan moet ik even mijn papiertje, want dat is volgens mij een reissue. Ja, er zijn er 500 weer van gemaakt. En deze kwam origineel in 2001 uit. En het is AOR van de bovenste plank. Er staan een paar hele leuke ballads op. Ik heb er verleden week nog eenmaal gedraaid. Ik ga nou half ballad, half gewoon AOR. Hier is van de cd Sahara het nummer Dreams.

Ja, de band Sahara, 25 jaar oud, opnieuw uitgebracht. Een beetje in het straatje van Toto. Nou, je weet al, dat nummertje 3 wordt altijd echt lekker heftig. Ik heb er eentje gevonden, Sanity Rage, zo heet de band. Reduction, The Mass, zo heet het album. En ik ga het nummertje draaien, The Dead Don't Run. En volgens mij klopt dat als een bus.

0: Metal Shock. Hard rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
1: Nieuw.
2: Bij onze sponsor.
3: Ja, ja.
4: Ja, hij is verleden week uitgekomen. 29-5-2025 staat hij, maar dat is 2026. Acacia Avenue, chapter 5. Dus dat is ook het vijfde album. Zit in het straatje van TNT, Shy, Pretty Mates, Tony Miles. Nou, ik heb hem al thuis heel veel keer gedraaid. Ik zag wel dat hij wat mindere recensie kreeg. Maar ja, dan denk ik ook, volgens mij geen muziekliefhebber. Ik ga er vanavond sowieso twee nummers van draaien. Volgende week sowieso ook nog één. En het eerste nummer wat gedraaien heet Gypsy Train. En dat duurt gewoon lekker 6,5 minuut. Geniet ervan. Hier is Acacia Avenue.

Ja, CD van de week, Acacia Avenue. Voor mij had hij nog wel een half uur door kunnen gaan. Lekker weer zo'n Hammond orgel te horen en met een lekkere gitaarsolo. Nummertje 5, chapter 5. Dit was Gypsy Train. En straks hoor je natuurlijk nog een nummer ervan. Twee weken geleden, verleden week, zaten we natuurlijk op de moestuin. En hebben we een speciaal aangepast programma gedaan. Maar twee weken geleden was de Quill, onze doomer, doomrocker, of hoe noem je dat? Die hadden een nieuwe CD uitgebracht, Master of the Skies. Ik had nog een nummertje van draaien, dat heet Lights Turn Low. En ja, het lijkt een beetje op Ozzy.

Ja, de Zweedse stoner rockband The Quill met de nieuwe cd Masters of the Sky. Dit was The Light Turns Low. Bullet, ja, die ken ik eigenlijk. Ja, ik heb hem een paar keer gedraaid. De cd heet Kickstarter. Er staan lekkere korte nummertjes op, 3,5 minuten. Hier is Chained by Metal. Het is net audio.

0: Dit prachtige nummer staat op de nieuwe Black Swan, Paralyzed. En Black Swan is natuurlijk Robin McCooley, die jaren met Michael Schenker in de band gezeten heeft. Wij gaan gauw verder met... Even kijken, hier...
1: Nieuw!
0: Nieuw, ja natuurlijk, nieuw.
2: Bij onze sponsor.
0: Acacia Avenue. Het vijfde album en het wordt weggeschreven als AOR Melodic Rock. En dit nummer, het eerste nummer was lekker heftig. En dit is echt AOR.

Ja, look at yourself. En dat niet van Uriah Heep, maar van Nuclear Messiah. Net uitgekomen van de CD Black Flame. En op vocals was dat Sebastian Beck, die vroeger altijd in Skid Row zong. Nou, ik heb nog een nummertje van 6 minuten. En we hebben nog 5,5, dus ik start hem in. En dan ga ik zeggen, na mijn Tonne Lydia. Dus oud en nieuw hoor je dan door elkaar heen. Dus blijf lekker luisteren. En volgende week zijn we er weer. Ik ga eruit met de Bruce Dickinson. De zanger van natuurlijk Iron Maiden. En die zijn album Tears of the Dragon wordt weer reissued. En opnieuw uitgebracht. En met andere dingen. Maar hier is de single alvast. Tears of the Dragon. Tot volgende week en een nice weekend. En morgen in Corva natuurlijk Boomer. Lekkere blues rock. Dus be daar om 4 uur.

0: Doei.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
3: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
2: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
2: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Dit is Merwe Radio.
10: Goedenavond, dames en heren.
11: Jongens en meisjes.
10: Jongens en meisjes, kan ook natuurlijk. Het is weer de vrijdagavond, dus Lydia en Ton zijn er weer voor ons wekelijkse, nou, 7-wekelijkse uurtje, ja, om te draaien.
11: En wat fijn dat jullie weer met ons mee willen gaan op een muzikale reis door.
10: Ja, we gaan echt weer van alles draaien, want het is echt van. Noemen we dat zo'n muziek waar jij gedraaid en mee liet. Het is een beetje disco-achtig nieuw, wat nu in is en ook heel oud. Dus het is echt een mix van alles.
11: Zoals het hoort op de vrijdagavond.
10: Zoals het hoort op de vrijdagavond.
11: En we beginnen met een liedje van iemand die ik verder niet ken. Raye.
10: Nou, ze hebben wel eerder... Ik heb van de week toevallig een stukje gezien... dat ze al een eerder nummer... maar ze doet heel veel nummers met andere zingen, zeg maar.
11: Okay.
10: Dus dat ze met heel bekende zangers...
11: Ja.
10: En nou is ze voor de eerste keer een eigen nummertje uitgebracht. En het is een succes geworden.
11: Ik vind het in ieder geval succes, want ik vind de tekst gewoon erg grappig. Ik hoop jullie ook. Komt-ie, hier is Raye met Where is my husband?
10: Ik ben hier.
11: Hij is hier.

0: Net inderdaad heel even kwijt, mijn man. Maar hij is weer terug. Yay!
1: Ja, ik was eventjes weg. Even aan het voetballen kijken. Want we staan niet goed voor bij Nederland. Komen ze net op 1-1 met nog een penalty. En gelijk een minuut daarna 82.
0: Nou,
1: de dames, ja, de dames. Ja, de mannen zijn natuurlijk nu aan het voorbereiden op het WK in Amerika, Canada en Mexico. Maar de dames zijn nou ook bezig. Maar dat gaat niet zo goed. Terwijl ze gewoon hebben Frankrijk, de grote favoriet. Daar hebben ze van gewonnen. En dan staan ze topfavoriet in de pool. En dan verlies je misschien wel zo van de Ieren.
0: Zo hoor je maar weer. Je kan beter naar ons blijven luisteren.
1: Blijf gewoon lekker naar ons luisteren.
0: Want wij hebben veel spannendere dingen op de
1: tellen. Ja, zeker. We hebben weer een prachtig nummertje klaarstaan. Dat zegt me even helemaal niks. Want ik zie alleen de hardest part is. Maar dat... Ik zit te kijken op het scherm, maar ik heb geen verdere informatie.
0: The hardest part is losing you van Eclipse.
1: Ja, oké. Dat zie ik niet in mijn scherm, dus jij ziet het wel, lieverd. Maar maakt niet uit. We gaan lekker luisteren. The hardest part is losing you.

0: Ja, prachtig nummer. Echt een Helen Peler nummer. Hè?
1: Nou,
0: want ze luistert, dus ik heb het gehoord dat ze luistert. Ze hebben een appje gestuurd, dus we weten dat ze luistert. Dus ik weet dat ze dit heel leuk vindt.
1: Dus Helen, speciaal voor jou.
0: Ja, want het is echt muziek voor jou. Dat, als je dit zal horen, ik weet het gelijk van nou, dit is Helen de muziek. Dat is echt, dit is gewoon Helen.
1: Helen, ja.
0: Maar we hebben een andere voor klaarstaan. Damiano David. The First Time, dat is dus de zanger van Maneskin, die dus het Songfestival gewonnen hebben. Ik weet niet of het is een solo, is het solo van hem?
1: Ja, hij is solo begonnen. En hij heeft een album uitgebracht, Funny Little Fears. En het nummer wat we nu gaan luisteren heet
0: The First Time.
1: En het klinkt verrassend goed.

0: Hatzeflats.
1: Hatzeflats, ja.
0: Ik hou ervan.
1: Dimiano David.
0: Ja.
1: Ja, het is iets anders dan nou, misschien. Het was toch een beetje...
0: Italiaanse rock. Italiaans,
1: ja.
0: Letterlijk erin.
1: Ja, echt, ja. Echt met een accent ook zoiets. Snap je wat ik bedoel? En,
0: ja.
1: Het was natuurlijk altijd Italiaans.
0: En dit is wat meer mainstream, denk ik.
1: Ja, dit is wat populairder, denk ik. En, qua genre, zeg maar.
0: Het volgende nummer is van Those Damn Crows.
1: No Surrender.
0: Maar het is een wat nieuwe nummer.
1: Ja, 2025 heb ik net gezien.
0: Ja, het is een band uit...
1: Uit Wales? Ja, dat hoor je niet vaak, denk ik.
0: Nee.
1: Ze staan nog steeds. Vorige week hebben ze een bekende nummer uitgebracht, om wij spreken. 2025, dat is niet zo lang geleden, Lydia.
0: Nee, maar we hebben natuurlijk ook wel eens bandjes hier waarvan we denken... Ja, daar hebben we een paar keer iets van gehoord en daarna nooit meer wat. Vanavond toevallig niet. Vanavond zie ik alleen maar bandjes die het nog lekker doen.
1: Ja.
0: Behalve Ozzy Osbourne. Die komt later.
1: Ja, die komt later.
0: Die doen niet meer zoveel.
1: Nee, die is een beetje uitgeschakeld.
0: Maar voor nu hebben we Those Damn Crows met No Surrender.

0: Zo, en ook deze wordt weer gewaardeerd door onze fans.
1: Ja, zeker. Het is een hartstikke leuk nummer. Those Damn Crows.
0: Crows. Als in kraaien.
1: Kraaien, dus deze verschrikkelijke kraaien. Ja, dan zie je wel vaak van die bandnamen. En denk van, als je dit in het Nederlands vertaalt, volgens, denk je, dat klinkt helemaal nergens op. Nou ja, kijk, ik had vroeger een band, Adam and the Ants. Dat betekent dus Adam en de Mieren. Nou, dan heb je dus een bandnaam, Adam en de Mieren.
0: Ja, goud.
1: Adam and the Ants, ja. Oké.
0: Wat denk je van de Amazing Stroopwafels?
1: Ja, ook zoiets. Ja, als je dat weer verengelst.
0: Ja.
1: Is ook, sowieso kennen ze in Engeland niet stroopwafels.
0: Nee.
1: Dus ja, heel apart. Heel apart.
0: Hey, had je nog iets te vertellen over een barbecue?
1: Ja, vorige week hebben we met alle vrijwilligers van de Merwe Radio TV hebben een barbecue gehad. En dat was heerlijk weer. Even een klein beetje buikje gehad, maar het was heerlijk weer. En onder het genot van een heerlijk vleespakket van slagerij Poelier Noorland, die het perfect geregeld had. Joop had het goed geregeld, die had alles geregeld. Nou, ze kwam het eten brengen. Nou, het is echt, iedereen heeft goed gegeten.
0: Goud.
1: Dat gaan we vaker doen. Alle tijd hebben. Hè? Want we hebben natuurlijk nog wat tijd, nog anderhalf jaar de tijd in principe. Maar we gaan erdoor.
0: We gaan zeker door.
1: We hebben nu eventjes anders, want we hebben nu al een beetje wat nieuwere muziek gehoord. En dan ga ik eventjes terug in de tijd toen ik jong was. En dat is van de LP Kill 'Em All van Metallica. Seek and Destroy van Metallica.

0: Ja, even terug naar de beginjaren van Metallica. Toen ze nog, ja, vond ik, beter waren als nu. Want nu is het allemaal wat commerciëler geworden. Maar dit was nog echt gewoon rauw en... ja, rauw en oud. En toen was het hartstikke jong met Pukkels en...
1: Jij of hun?
0: Toen was er nog een beetje trash metal, denk ik, in die tijd. Maar later werd dat minder, maar... Vind ik tenminste.
1: Hun met Pukkels of jij?
0: Ja, ik ook, ja.
1: Oké, okay, iedereen. Ja.
0: We hebben nu Sabaton. Dat is ook, even kijken, een Zweedse power metal band. Opgericht in 1999. Ik ken me even voor de band zijn de tekstlieden die bijna zonder uitzondering gaan over krijgsgeschiedenis. Dus de Normannen, zeg maar wel.
1: De Vikingen.
0: Hoe noemen we dat? Ragnar Lodbrok.
1: Lodnor. Ja. Nou, kijk Vikings, dan weet je waar we het over
0: Vikings,
1: hebben.
0: Vikings, ja.
1: Ja, jij wilde het heel graag horen, Ton.
0: Ik leuke muziek, dus we gaan
1: het
0: horen.
1: Ik hoop dat andere mensen het ook leuk gaan vinden.
0: Ja, to Hell and Back.
1: Nou, dat klinkt al in ieder geval heel gezellig.
0: Ja, klinkt leuk, hè? Ja, nou, we halen het toe.
1: Oh?
0: Sabaton.

0: We waren even heel druk bezig met te bespreken welke wedstrijden we allemaal live willen zien. Want je hebt, Canada tegen Oezbekistan of zoiets. En dat
1: Haiti tegen Congo, al 4 uur 's nachts. Ga
0: je naar kijken of niet? Het is allemaal, het gaat over voetbal als je het niet meekreeg.
1: Zuid-Korea tegen Oezbekistan, die had hartstikke leuk natuurlijk. Om 3 uur 's nachts, altijd leuk om te kijken.
0: Ja. Maar waar kies je voor, hè?
1: Ja.
0: Je kan natuurlijk niet alles zien.
1: Nou, dat is wel een vrijdagavond, dus je kunt alles zeggen van ik blijf even op.
0: Ja, zeker.
1: Ik luister eerst even naar Merwe Radio. Ja. TV.
0: Tot een uur of 12. En dan
1: ga ik even een tussenstukje doen. Dan ga ik daarna eventjes.
0: Om 4 uur door. Ja. Want je moet prioriteiten stellen mensen in het leven.
1: Ja.
0: Over prioriteiten gesproken. Er werd net even van nummer gesmist. Ik ben heel erg benieuwd waarom. Want het nummer heet Ordinary Man.
1: Ja, dat is echt eentje uit mijn jeugdjaren.
0: Normale man.
1: Nee, ordinary. Ordinary is niet normaal. Hè. Ordinary is niet normaal.
0: Ordinary.
1: Is dat normaal? Nou, je zou zeggen ordinair. Dat klinkt meer als... Maar maakt niet uit, het is echt een nummer. Heb ik toevallig tegengekomen een paar weken geleden. Ik draai altijd Fight the Good Fight van Triumph. Maar dit is eigenlijk het betere nummer. Dus er zit wat meer power in.
0: Normaal. De betekenis is normaal.
1: Oké, dat is goed dan. Maar het gaat over de politiek. Dus luister even goed naar de tekst. Want het begint heel rustig. Het gaat over de politiek. Maar Ordinary Man van Triumph.

0: Ja, dat is echt een geweldig nummer dit. Kijk, het is... ik zeg, ik heb de nummer heb ik echt... ik heb het niet zo vaak gedraaid. Maar ik heb altijd het andere nummer gedraaid. En ik denk, dit nummer moet ik opzoeken. En tegenwoordig Spotify heb ik ontdekt. Ineens Spotify. En dan stond hij gewoon op. Toen denk ik, weet je wat? Die ga ik eens even opzoeken. En ja, hij staat nou gelijk in mijn lijst.
1: En je lijst van nummers die je heel graag wil horen.
0: En like, gelijk de nummers.
1: En nee, we worden niet gesponsord door Spotify. Maar nee. Is dat handig, hè?
0: Ja, zo handig, ja.
1: Ja, want jij vertelde zelf dat je boven veel platen, boven is bij ons op zolder, heb jij heel veel platen liggen. Ja. Wij hebben geen platenspeler meer.
0: Nee, dus ik heb zoveel LP's liggen, maar ik heb er niks mee. Want dat doen we één keer per jaar. Als iemand luistert, jongens, eind van het jaar doen we altijd een vinylavond. En dan kan ik eigenlijk muziek draaien wat ik op LP heb. Maar ik heb geen platenspeler meer. Dus ik heb er allemaal te krom te trekken op de zolder eigenlijk. Ja, heel lullig. Want vorig jaar had ik een LP bij me van de Scorpions. Nou, die het leek wel een... die ging heen en weer als... alsof die gewoon een krom was als een...
1: Hoepel,
0: zeg maar. Maar hij deed nog steeds, maar...
1: Niet zo best. Maar
0: niet zo best meer.
1: Wat
0: maar hij deed
1: nu
0: wel.
1: Dus ontdekt, is dat je dus ook... Wat Ton heeft ontdekt, is dat hij dus ook zijn eigen nummers gewoon in een account kan zetten...
0: Nou, nummers die je nooit meer gehoord hebt, die kun je gewoon opzoeken op Spotify. Dan staan ze gewoon erop. En dat is gewoon, ja.
1: En dan blijven ze erop.
0: Blijven ze erop, ja.
1: Ook als je op vakantie bent.
0: Ja.
1: Of in een vliegtuig zit.
0: Ja.
1: Het gaat allemaal mee.
0: Ideaal is dat, hè.
1: Wat een wereld leven we in.
0: En daar ga ik eventjes terug naar. Dit nummer heb ik, kijk, ik heb deze LP heb ik al jarenlang. Ik heb altijd het eerste nummer gedraaid. De Wuthering Games. Maar de King for a Day is ook een wereldnummer van een band uit Os. Gewoon een Hollandse band. En die, nu zijn ze wat rustiger geworden. Maar ik heb ze nog gezien op een metal festival. Daar waren ze nog echt... en ze zijn ook geweest op een tuinfeest in Electra Hero.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben gewoon toen met Always... dat was hun eerste... dat was echt nog heavy metal. Echt grunzen. En wat deze nummer trouwens ook. King for a Day... De Gathering.

0: Ja, en gewoon met het osje. Echt onvoorstelbaar. Gewoon osje.
1: Hartstikke
0: leuk. Ja, ik zou denken, weet je wat, het is toch wel... Ja, misschien Amsterdam of wat dan ook. Oh, we gaan even afsluiten. We gaan eventjes met... We hebben geen tijd meer, denk ik.
1: Oh, nee hoor.
0: Oh, Lina zet hem even in.
1: Nee, ik zet er helemaal niks in.
0: Maar niet uit... De Gathering. De Gathering is toch wel een hele goede band. Maar ze hebben nu voor mij iets minder hard rock. Zijn ze meer op de kant op gegaan van de wat rustigere muziek.
1: Maar dat mag ook.
0: Dat mag zeker. Het is net wat geld oplevert, denk ik.
1: En maar ook wat, als ik zo kijk naar de tijdlijn, er zijn er ook zoveel bandleden gewisseld. Is het ook logisch dat je een andere kant op een keer
0: op gaat. Ja, kijk, ik heb er ook gelezen. De ene wou wat meer de hardrock, de andere weer meer de trash, de andere wou meer de death metal in.
1: Een compromis maken.
0: Wij
1: willen heel graag met jullie afsluiten met de volgende nummer van Ozzy Osbourne.
0: Live. Suicide Solution, live.
1: In de tussentijd willen jullie vertellen dat wij er over 7 weken weer bij zijn.
0: Ja, we zijn over 7 weken zijn we er weer.
1: Jullie ook. Tot de tijd.
0: Maar je kan natuurlijk elke week luisteren, want elke week is er een topteam wat hier muziek gaat draaien. Iedereen zijn eigen stijl, iedereen zijn eigen muziek. Maar
1: en dat
0: het
1: kan
0: is altijd goed.
1: Bij Merwe RTV.
0: En altijd bij Merwe TV. Altijd goed.
1: Tot nu, fijn weekend allemaal. En we hopen jullie snel weer te horen en te zien. Toedels!

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakte Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.